gaan we een liedje doen uit het gebied in Syrië wat grenst aan Irak. Het is een Bedouin liedje, ook heel erg bekend geweest in de tijd. Ya Burdain, Ya Burdana.

0: het Buxel Yilmaz Ensemble met muziek van hun nieuwe cd Ken Zamijn. En terwijl Buxel en Funda nog even deze kant op komen voor een tweede gesprekje, vertel ik u nog even voor de zekerheid dat u de concertzender niet alleen kunt beluisteren via kabel en computer, maar ook onderweg. Dan heeft u wel onze app nodig. Die is geschikt voor Android, voor iPhone en voor iPad. En die is uiteraard te verkrijgen via de App Store. Buxel.
1: Ja.
0: Turkse en Arabische muziek. In onze oren, onze ongeoefende oren, klinkt het allemaal een beetje vreemd.
1: Allemaal hetzelfde of?
0: Nee, sommige allemaal mensen... een beetje vreemd.
1: Ja,
0: maar wij kunnen niet zo goed het verschil horen. Mm-hmm. Dat is er waarschijnlijk wel.
1: Ja. Het is ja, de taal natuurlijk. Hè?
0: De taal, maar ook, heel groot verschil. De tonaliteiten.
1: Ja en nee, in de zin, het ligt wel een beetje bij elkaar. Je hebt bijvoorbeeld, voor de kenners natuurlijk, de kwarttonen zitten erin. Hè? Mm-hmm. In Turkse muziek ook, maar in de Arabische muziek zijn die kwarttonen, die zijn niet even gelijk. Bij de Arabische muziek is het vaak dat ze ietsjes aan de hoge kant zijn. Maar dat is weer alleen maar te horen door de kenners, zeg maar.
0: Maar ook de versieringen zijn...
1: De versieringen zijn wel anders, ja. Vooral anders. De manier van zang. Bijvoorbeeld, dit was echt voor ons een uitdaging voor mij. Ik vond dat, omdat we dan op een heel andere manier moesten gaan zingen. Want en je stem gebruiken op een heel andere manier. Vooral voor mij was het... Funda die was al meer gewend, omdat ze meer Arabisch zong. Maar voor mij was het echt een hele uitdaging.
0: Je hebt het vaker gedaan, Arabisch gezongen.
2: Nou, thuis.
0: Thuis?
2: Ja. De eerste ervaring was dus met mijn broer,
0: ja,
2: met
0: ja.
2: Het ensemble.
0: En hoe leer je die, want die versieringen zijn voor ons heel ingewikkeld.
2: Ja, ik weet niet of ik het moet zeggen, ik ben niet geschoold.
0: Maar, dat is niet te horen.
2: Ik luister
0: voor mij
2: graag,
0: niet in dit geval.
2: Ik luister graag Arabische muziek.
0: Aha.
2: En het is gevoelsmatig lijkt het wel. Als ik dat zing, dan...
0: Het komt vanzelf.
2: Het komt
0: als
2: vanzelf.
0: Als je omschakelt. Ja.
1: Wat zeggen de Nederlanders met de paplepel?
0: Ja, met de paplepel is geregeld. Dat zeggen wij.
1: Een beetje wel.
0: Ja.
1: Ja. Je groeit er mee op en dan zit het eigenlijk in je systeem ook. En dan is het wel...
0: Want jij bent ook niet voor één gat te vangen, Guxel. Je bent begonnen, ben ik begrepen, met de Turkse volksmuziek.
1: Ja.
0: Je speelde ooit de sas.
1: Ja, nog steeds wel.
0: Dalama, ja. Ja. Dat is die langhalsluit. Ja. Die is er nu niet hier.
1: Nee, die heb ik vandaag niet meegenomen.
0: En daarna heb je klassiek gitaar leren spelen. En dat is Westers klassiek.
1: Ja, klassiek. Echt klassiek. Daar heb ik een opleiding voor gevolgd in Enschede.
0: En al die werelden klinken ook wel door in jullie muziek. Want jullie muziek is eigenlijk niet helemaal Arabisch. En ook niet echt Turks.
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Het zijn invloeden die er heel duidelijk in zitten.
1: Ja. Maar deze nieuwe cd, Ken Zamijn, is wel heel dichtbij zeg maar de traditie. Maar toch, ik kon het ook niet laten. Ik moest de stukken een beetje arrangeren. Ik heb het wel minimaal gedaan dan de vorige, maar je hoort natuurlijk wel omdat de Westerse muziek is ook een deel van mij geworden. En de muziek die ik zelf creëer is ook echt een mengeling van alles en nog wat. Arabisch, Turks, maar ook heel veel andere genres. Tot Latijns-Amerikaanse muziek toe. Dus ik laat me beïnvloeden door alles.
0: Ja. Wat kunnen we in die zin nog verwachten? Staan er nog andere projecten op stapel?
1: Ik zit nu met een project in mijn hoofd met alleen maar eigen nummers van mij, eigen composities. Dus met muziek waar ik het nu over heb, met invloeden van alles. Met teksten van mezelf ben ik ook mee bezig, maar ook heel veel van dichters, van moderne dichters of dichters uit Turkije. Maar het wordt denk ik voornamelijk in Turks, volgend project.
0: En in Nederlands?
1: Nederlands, Nederlands daar doe ik niet aan. ik voel dat niet. Zeg maar met Nederlands zingen, dat voel ik niet. Engels ook, daar heb ik ook niks mee met Engels. Mensen zeggen ook soms, wil je niet in het Engels zingen, dan is internationaal, daar kun je doorbreken en dat soort dingen. Nee. Daar heb ik echt niks mee met Engels. Ik moet het wel praten natuurlijk, maar zingen, nee, liever niet.
0: Ik moet het wel praten.
1: Ja, ik moet het wel.
0: Dat gaat je trouwens heel goed af. Maar goed, je bent hier geboren.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Poëzie is blijkbaar heel belangrijk.
1: Ja.
0: In de Arabische wereld.
1: In de Arabische wereld wel, ja. Ja, deze nummers, die zijn echt, dat zijn wel echt songteksten, zeg maar.
0: Is dat anders in de Turkse wereld?
1: In de Turkse wereld, volksmuziek zijn ook gedichten, maar het zijn volksgedichten.
0: Aha.
1: Die eigenlijk in rijm zijn geschreven. En ook vaak door troubadours gemaakt. Maar
0: ja,
1: je hebt ook gedichten.
0: Ja, de Aşıklar.
1: Ja, dat is,
0: dat is een belangrijke bron van de Turkse cultuur.
1: Ja, zeker, zeker. Van de, vooral van de Turkse volksmuziek, of traditionele muziek, kun je wel zeggen. Ja. Het waren wel de Aşıklar die dan met gezongen teksten, gedichten, eigenlijk over het leven zelf zongen. De blues eigenlijk van Turkije, kunnen we zeggen.
0: Ja. We hebben nog tijd voor, ik denk voor een tweetal stukken.
1: Ah, okay.
0: Dus ik stel voor dat jullie de muzikanten nog één keer optrommelen.
1: Ja, doen
0: om, om het volledige ensemble te laten spelen.
1: Oké, doen we.
0: En dat betekent dat Guksel en Funda ook weer teruglopen naar de microfoons. Sandor heeft zijn bas inmiddels te pakken. Oulash is in de richting van de trommels. En Anne haalt een viool uit de koffer.
1: We gaan beginnen met een ongewoon modern Arabisch liedje. Want Feyruz heeft niet alleen maar traditionele muziek gemaakt, dat weten jullie wel. Maar ook, zij zong heel veel liederen van de Rahbani Brothers. Eigenlijk hebben zij haar gemaakt. En dit is zo'n gemaakt. Zij hebben haar ontdekt. En een van hen is zelfs getrouwd geweest met haar. En ze hebben hele mooie muziek geschreven. Echt. Ze hebben echt de Libanese muziek veranderd in die zin. En dit is zo'n heel erg modern, maar dan ook weer een beetje Arabisch. Ken Zeman heet het.

Als laatste gaan we spelen Beleli Aini. Dit is een heel speciaal nummer. We hebben het net over mijn opa gehad op het bandje. Maar op het bandje heeft mijn tante, toen 6 jaar oud, ook gezongen. En dit heeft ze gezongen van Samira Taufik, is het bekend gemaakt. En die moest er natuurlijk in de CD. Is ook heel speciaal geworden. Beleli Aini.

0: We hebben blijkbaar iets korter gesproken dan we hadden gepland. Dus er is nog tijd voor een nummer.
1: Dat noemen we een ander nummer van Samira Taufik, bekendgemaakt weer. Maar ook gezongen door heel veel Arabische zangers. Maar zelfs in het Turks vertaald en gezongen. Want heel veel Turken die denken dat dit eigenlijk een origineel Turks nummer is. Maar is het niet. Het is oorspronkelijk uit Irak. En het is een, neem ik aan, een debki, een dansnummer. Yahein Mulayitin. Dus mensen die het kennen, zing mee alsjeblieft.

U heeft kunnen luisteren naar het Bruxel Hielmas Ensemble met muziek van de nieuwe cd Can the Man. En tot zover deze aflevering van Acoustic Roots, het wereldmuziekprogramma van de Concertzender, dat dit keer werd gemaakt door Hans Meerman, Caroline Claire, Benno Wormgoor en Tom Maas.

Dit is de Concertzender met Sonora Matancera, deel 1 van 12. Een 80-jaar overzicht de komende tijd in Exitos Musicalis.

Met de Guaracha a Bailar, de eerste titel uit de alfabetische discografie van Sonora Matancera, geeft het orkest zijn visitekaartje af. Maar het nummer dateert van juli 1951 en toen bestond het orkest al 27 jaar. Bij de oprichting in januari 1924 in Matanzas op Cuba noemden ze zich Tuna Liberal. Het was een septetto met 4 gitaren, een tres en een cornetin die op een trompet lijkt. En ze speelden de son, zoals zoveel ensembles in die tijd. Al in 1926 verschenen op Victor een aantal platen. Ze hadden hun naam al 2 keer veranderd. Eerst in septetto soprano, door de komst van Manuel Díaz Alonso, beter bekend als Caíto, met zijn specifieke stem. En daarna werd het Estudiantina Sonora Matancera. Het lied, de son, gaat over de provincie waar ze gevestigd waren. Matanzas, Tierra del Fuego.

0: They were happy to do that. And afterwards, I just fell in love with that repertoire, and I wanted to continue with it. So I went also to Lebanon to study with Radash Baer, and afterwards in Paris with Sister Marie Kérouz.
1: So you've studied a lot.
0: Well, I love this music, and while we are living, we are always learning new things, and music is not just one ocean. It's a whole world. It's a whole bigger than the world.
1: It's very big, big. It's hard to choose sometimes.
0: Exactly.
1: Yeah. En Kamal, wat ik zo leuk vind is dat we hebben natuurlijk heel veel mensen al gehad in Acoustic Roots die heel veel ook traditionele liederen zingen. Die zingen jullie ook, hè? Oud klassiek repertoire. En het lijkt wel alsof dat in heel veel andere landen veel meer nog steeds leeft dan bij ons in Nederland. Als je aan Nederlanders vraagt, zingen ze een oud Nederlands liedje, dan komt echt niemand met iets interessants op de proppen. Heb je dat gevoel ook, dat in Irak of in Syrië of Turkije, Marokko, waar jullie allemaal vandaan komen, dat veel meer leeft, die oude traditionele liederen?
2: Ja, dat klopt. Het leeft omdat het is een muziek die wordt ook overgedragen. Het is niet een muziek. Het is ook een muziek die wordt overgedragen van vader naar zoon. Mm-hmm. En ook de pluraliteit en de diversiteit van de muziek maakt dat zo'n muziek echt heel lang kan zo blijven. En zijn ook vernieuwingen. Maar goed, dat zijn allemaal. Mensen die vanuit de traditie werken om die muziek nog te laten klinken zoals
1: ja,
2: het is.
1: En de basis is de traditie, maar dat is ook mooi. Dat je, dat je dingen meeneemt van je ouders, je voorouders en de cultuur van het land waar je vandaan komt. Maar bij Nederland heb ik het gevoel dat het bijna helemaal weg is. En dat bij wijze van spreken, als je vraagt aan een Nederlander, zingen ze iets Nederlands, dat die Jan Smit begint te citeren of Frans Bauer. Maar verder terug gaat het bijna niet. En dat vind ik ontzettend jammer. Het is zo mooi om te zien dat
2: bij ons nog leeft.
1: Ja, zeker.
2: Ja.
1: Goed. Nou, we zullen niet te veel praten, want het gaat om de muziek in het programma in Acoustic Roots. Dus ik zou zeggen, ga weer staan, jij zitten en ga spelen. Wat gaan jullie spelen? What are you going to play?
0: Now I will be singing two a cappella songs. One from the Aramaic repertory. Mm-hmm. A song, the text was written by Saint Ephrem from the 4th century, and it is about the nativity of the Christ.
1: Okay.
0: And the second one is a Sephardic lullaby in Ladino.
1: Good luck. Thank you. We're going to listen to you.

dan gaan we nog één keer luisteren naar Anas Habib met het Tunesische lied. Tot besluit van deze Acoustic Roots. Volgende maand zijn we er weer. Heel graag. Tot dan!

0: Zo begint weer een uitzending van muziek uit verre, warme streken, te verzorgen tot 1 uur door de Kilimanjaro Lions.
1: Zo klonk dat, elke week weer in 1960. Laten we maar eens beginnen met een instrumental, de Kohala March.

Onmiskenbaar de invloed van Rudy Wairata, de Hawaii-gitarist. De Kilema's wisten hem net op tijd te strikken voor een 25-jarig jubileumjaar en het werd een goed jaar. Luister maar naar Y.O. Minahaha en Kekali Naiao, beter bekend als The Hawaiian Wedding Song, en een compositie van Rudy zelf, Mahalani Papadou.

Ook het Indische repertoire, waaraan de Kinema's altijd veel aandacht besteden, zat natuurlijk gebeiteld bij de geroutineerde Rudy Vairatta. Zo hoort u achtereenvolgens Sayang Kane, Belengang Patatanchong en het gevoelige, door Johnny Hoes gecomponeerde, Heimwee naar Insulinde.

Terwijl de grootmeesters Rudy Wairata en Georges de Fret het moesten met hun ensembles moesten afleggen tegen de opkomst van de moderne rockmuziek, zou toch niemand willen geloven dat Tinkling the Strings nog eens op het repertoire zou staan van de Nederlandse Kilima Hawaiians. Maar het gebeurde wel, en dat gespeeld door diezelfde Rudy Wairata.

Er volgen nu drie Engelstalige Hawaiian songs die men eerder nog niet in deze vorm van de Kilima's had gehoord. Te weten Christmas Island, Okele Maluna en My Old Hawaiian Home.

De Kilima Hawaiians waren al in 1934 opgericht en hadden een enorm repertoire opgebouwd dat mede door invloed van de Tweede Wereldoorlog werkelijk door iedereen gekend werd. Een medley van oude melodieën is dan wel zo handig. In walstempo.

In de combinatie Bill en Marie Buisman en de bassist Wim van Herpen was er met Rudy meer ruimte voor instrumentals. U hoort er twee van Amerikaanse schrijvers: I Am Getting Sentimental Over You en Fascinating Rhythm.

Hier volgen nog drie nummers die het echte Hawaiian spirit weerspiegelen. Kane Ohe Hula, het moderne Rock'n'Roll and Breezes van Rudy zelf. En het komische lied Tommy Tommy.

Momenteel staan de Kilima Hawaiians opnieuw in de belangstelling door het vinden van een schat aan historisch materiaal van de Buisman-familie. Dit resulteerde in het maken van een muziektheatervoorstelling door een oomzegger, de acteur John Buisman, onder de titel Hula Blues. We hopen u een plezier te hebben gedaan met het uitzenden van dit historische materiaal. En tot slot nog wat herinneringen uit het oudste verleden. Dit programma werd samengesteld door Henk Braaksma.

Zoals we in de uitzending van vorige maand ook al zeiden, neem 10 Hawaiian-platen van de grote orkesten en je hebt ook 10 keer Blue Hawaii. Dat was nu eenmaal de bekendste Hawaiian-song. U hoorde net het orkest van Billy Vaughan. Zijn versie van Blue Hawaii stond in verschillende landen rond 1960 maandenlang in de top 10 lijsten. Hij is geboren in Glasgow, Kentucky in de Verenigde Staten. Na de Tweede Wereldoorlog studeerde hij muziekcompositie en verdiende wat bij in het kappersvak dat hij van zijn vader had geleerd. Piano was zijn grootste liefde, maar hij werd al snel orkestleider. De plaatopname met zijn eerste compositie leverde hem meteen een miljoenenverkoop op. Met het kenmerkende geluid van zijn orkest reisde hij de hele wereld rond en iedereen kent zijn platen. We gaan nog 2 titels van hem draaien. Coconut Grove van Harry Owens en Trade Winds.

George Greeley is pianist, maar ook componist, arrangeur en dirigent. Geboren in 1917 in Italië, werd hij in Amerika actief in het hele spectrum.

Ken Griffin werd geboren in Columbia, Missouri, op 28 december 1909. Hij speelde eerst viool in orkesten toen hij op 17-jarige leeftijd geïnteresseerd raakte in de opkomst van de Hammond-orgels. Hij leerde het zichzelf en was na een jaar al voldoende ontwikkeld om als organist in hotels en clubs te werken. Na de oorlog ging hij platen maken. In 1950 had iedereen de Cuckoo Waltz in huis, een mega-hit. Voor de Hawaii-langspeelplaat speelde de studiomuzikant Andy Nelson steel guitar. Ken Griffin overleed al in 1956 op de leeftijd van 46. Driftin' and Dreamin' en Red Sails in the Sunset staan op het programma.

Dat was dus Ken Griffin. Van orkestleider Frank Chaxfield, die we ook in de vorige aflevering al hoorden, spelen we nu Bali Hai.

Lange tijd is Hawaii Tattoo een redelijke hit geweest. We laten hem hier spelen door het orkest van Horst Wende, die we beter kennen als Roberto Delgado.

Sweet Leilani. We komen er niet onderuit om dit nogmaals te draaien, weliswaar door een ander orkest, namelijk dat van Wayne King. Sweet Leilani behoort nu eenmaal samen met Blue Hawaii tot de meest verkochte Hawaiian titels.

Voor zover de tijd het toelaat, laten we Werner Müller nu nog de Moon of Manacora spelen. Het eeuwige welkomst, maar ook afscheidslied Aloha Away door de 1001 Strings. Voor meer gegevens gaat u naar onze website concertzender.nl.

0: U hebt geluisterd naar Exitos Musicalis met Hawaiian muziek van de Grote Orkesten deel 2. De samensteller van dit programma is Henk Braaksma.
1: Samenstelling Benno Wormgoor.

hartelijk welkom bij de concertzender. Welkom bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten op hier in de werfkelder van de Cargador in Utrecht en lichten ze hun muziek ook toe. Vandaag de gast, en we zijn enorm blij en vereerd dat ze hier zijn, Trio Cassion.

Dat was Jawa Manla op de oet. En zij vormt samen met haar zus Shaza Manla de basis van Triocation. Vandaag voor de gelegenheid aangevuld met percussionist Jacobus Thiele. Straks hoort u ook pianist Julian Schneeman en bassist Camille Jansen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Maar we gaan nu eerst naar nog een nummer luisteren. En daarna ga ik met Jawa praten. Een nummer luisteren door de twee zussen samen. Dus Jawa en Shaza. Luistert u naar het volgende nummer.

0: van Syrië. Op jonge leeftijd toerde ze al als professioneel muzikant door Egypte, Libanon, Oman en Turkije. Ze trad op met gerenommeerde orkesten en kreeg les van de allergrootste oetspelers. In 2009 won ze tijdens een prestigieus internationaal oetconcours een beurs die haar in staat stelde om les te krijgen van de Libanese oetgrootmeester Shalbel Rouhana. Zeg ik dat goed? Ongeveer?
1: Shalbel Rouhana.
0: Kijk, zo ja. Doe je dat. Ik moet daar nog even op oefenen. Ze was toen 13 jaar oud. 2 jaar later won ze de hoofdprijs van ditzelfde concours. Sinds juli 2015 woont ze met haar familie in Nederland. En Jawa studeert momenteel bij Codarts in Rotterdam. En zij is een bekend gezicht geworden op de Nederlandse podia. Welkom Jawa, fijn je hier te hebben. Je hebt je instrument nog in de hand.
1: Ja.
0: Daar is hij veilig.
1: Ja.
0: Wat studeer je op het moment in Rotterdam?
1: Ik zit nu in de Turks afdeling van Wereldmuziek afdeling. Uh-huh. En ik studeer oud. En die Turkse stijl en die Turkse theorie. En ook studeer ik die Westerse muziek met harmonie, met piano en met zing.
0: Ja. En wat is er zo anders aan de Turkse variant van het oetspelen?
1: Ja, namelijk hebben wij in toonladders en dat heet makam. En wij hebben Arabisch makam en Turks makam. En er zijn, ik denk, bij elk land zijn er verschillende toonladders. En die manier van spelen is anders. Maar in de Arabische landen is het hetzelfde. In Syrië of in Egypte. Maar in Turkije hebben zij totaal een ander toonladders. En met een andere kwartennoot. Ja. Dus in Arabisch makam hebben wij een kwartennoot. Maar in Turks theorie, die kwartennoten zijn totaal anders. En
0: moet gewoon weer heel hard studeren.
1: Ja, precies. Ja,
0: want als ik dat zo lees en voorlees, dan denk je, nou, die heeft eigenlijk alles al gezien en gedaan, maar je begint nu gewoon weer lekker opnieuw.
1: Ja.
0: Trio Cassion, vertel daar iets meer over. Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, mijn zusje speelt kanon en zij was heel jong, iets van 6, ik denk, toen wij in Syrië waren. En toen wij naar Egypte gingen, begon zij om les te krijgen met een hele goede kanonspeler. En opeens werd zij heel snel goed op haar instrument. En,
0: dus jij dacht, kom, we gaan lekker samen muziek maken. Dat is nog veel leuker dan in mijn eentje.
1: Ja, eigenlijk, ik hou heel erg van kanon, van dit instrument. En ik wilde altijd iets met andere instrumenten doen. En toen in 2014 begon ik met Shaza om te spelen, om te repeteren een paar stukken. En wat zij in haar les hebt, gaat zij ook aan mij leren om samen te spelen. En wij hadden heel veel samen geoefend. 6 uur elke dag.
0: Zo.
1: Dus zij had ook een heel goede idee, zeg maar. En we hadden altijd ruzie. Ook met de repeteren. Dus welke idee moeten wij doen?
0: Ja.
1: Na een jaar hebben wij ons eerste radioopname eigenlijk in Egypte. Met een percussionist. Maar daarna kwamen wij meteen naar Nederland.
0: En toen heb je een nieuwe percussionist gevonden?
1: Ja, maar dat duurt wel lang.
0: Is het moeilijk om een goed iemand te vinden hier in Nederland?
1: Ik heb eerst met een Irakisch percussionist gespeeld. Maar toevallig heb ik een Syrisch percussionist ontmoet. En die ik uit Syrië ken. Maar ik wist niet dat hij hier in Nederland woont. Dus toen waren wij alleen met het tweetje of met die Iraakse percussionist aan het spelen en concerten te doen. Maar toen zei ik, oké, kom, we gaan samen spelen en repeteren.
0: Vanavond heb je iemand anders meegebracht.
1: Ja,
0: een Duitser.
1: Van een Syriër naar een Duitser. Maar hij is een
0: kleine
1: vriend.
0: Stap.
1: Ja, hij is een vriend van mij. Hij studeert. Ik weet niet, heb je afgestudeerd? Did you study? Ja, dus
0: ook
1: hij studeert
0: Rotterdam.
1: In Rotterdam. En wij hebben samen concert, maar niet samen gespeeld eigenlijk, maar wel met anderen. En één keer twee stukken samen.
0: En dat klikte, dus ja, je durft
1: het
0: aan.
1: Ja, en we hebben met andere mensen van het conservatorium samen gerepeteerd. Ja. Dus toen heb ik hem gevraagd, kan je vandaag meespelen?
0: Ja. Ja. Ik vind het zo mooi, dat wil ik je toch even zeggen. Ten eerste je complimenteren met je uitstekende Nederlands. Maar, maar ook je vertelt erover en je straalt zo enorm. Met, dat je heel erg blij kijkt, glimlacht en je ogen kijken blij. Wat betekent muziek voor jou?
1: Ja. Eigenlijk, ik heb niet muziek gespeeld meteen toen ik klein was. Ik was eerste balletdanseres. En toen had ik een cursus op muziek, met muziek. Maar daarna zei die directeur van ons instituut, waarom kom je niet muziekles krijgen? En toen, ik was heel klein. Ik wist niet wat muziek is. Maar toen ik heel klein baby was, speelde mijn vader altijd oud. Dus ik ben opgegroeid met dit instrument. En toen heeft hij mij, die directeur, kom en kijk voor een instrument. En toen heb ik meteen de oud gekozen. Toen was ik een beetje met dans, een beetje met muziek. En na een tijdje vond ik mezelf toch met dit instrument.
0: En daar werd je het meest gelukkig van.
1: Ja. En als ik boos ben, ga ik op heel hard op mijn oude spelen.
0: Kun je er ook echt heel hard op spelen?
1: Ja, ik ga gewoon spelen als ik boos ben.
0: Ja.
1: En ik voel dat ik iets heel speciaals met mijn instrument heb. Misschien van alle herinneringen met mijn vader en met mijn ouders. En die vrienden van mijn ouders. En toen ik in Egypte was, werd ik heel verliefd op die Arabisch klink. En die stem van Om Kultum bijvoorbeeld, Mohammed Abdul Wahab en Riyad al-Sunbati. Dus ik was altijd aan het luisteren, maar ik voel dat ik iets niet echt begrijp over mijn muziek, over Arabische muziek. En toen had ik heel veel les.
0: Veel les genomen?
1: Veel les genomen. En toen
0: toen vond je het?
1: Ja. Ja. Maar er is iets heel speciaals met mijn instrument. Die kan ik eigenlijk niet echt zeggen. Ja. Maar,
0: nou weet je, dan gaan we gewoon weer luisteren.
1: Ja, dat is beter.
0: Een heel goed idee. Ga jij weer lekker naar je plek.
1: Ja.
0: En zometeen ga je ons vertellen wat je gaat spelen. Jullie gaan nu met z'n drieën spelen, geloof ik, eerst. En daarna met z'n vijven.
1: Ja.
0: Dus het wordt steeds maar groter.
1: Ja.
0: Dus ga lekker naar je plek terug.
1: Ja, ik zou ook vertellen over die twee stukken die wij net hebben gespeeld. Die eerste was een Turks stuk die Nahawand Samai heet. En die tweede stuk was een Syrisch traditionele stukken, liedjes, die wij samen met elkaar hebben gebracht. Ik en Shaza en ik. En straks gaan wij een stukje uit Mohammed al-Asafji, een heel grote oudspeler uit Egypte. En dat heet Zikrayati. En daarna gaan wij een liedje van Feyruz spelen. Die heet Murabi. En die vertaling is... Julian, help mij.
0: De vertaling, Julian. Wat betekent het? Hij gaat door mij heen.
1: Ja.
0: Dat klinkt heel diep.
1: Ja.
0: Okay. Nou, ik ben heel blij dat Shaza alle namen heeft uitgesproken. Die ga ik ook niet herhalen. U luistert overigens nog steeds naar Acoustic Roots. Hier vanuit de Cargador in Utrecht genieten wij van Trio Cassion.

En dat waren Jawa Mandla op de oet en Shaza Mandla op de kanoen. En dat is echt, wordt ook wel een Arabische harp genoemd. Is familie van de cimbalom. En terwijl Jawa Mandla bij mij aan tafel schuift, wil ik heel graag u iets vertellen over haar leven. Jawa is een van de grootste muzikale talenten

0: En dat... Dat was Trio Cassion and Friends, zoals we van tevoren al even riepen. U hoorde Djawa Manla zang en oet. Shaza Manla op de kanoen, Jacobo Stiele percussie, Julian Schneeman piano en Camille Jansen bas. En Djawa en Julian die komen bij mij aan tafel zitten, omdat ze heel graag ook nog willen vertellen over iets moois wat er binnenkort gaat gebeuren. Maar Djawa, ja... Ik moet het toch even horen. Waar ging dit laatste lied nou over?
1: Ja, het gaat over een rivier in Damascus die Barada heet. En het liedje gaat over hoe mooi Damascus is en hoe mooi die rivier is. En over die natuurgebied in Syrië. Ja. In Damascus.
0: Ja, ja, de schoonheid van het land eigenlijk. Ja, ja. Ja, mooi. Ja, het klonk prachtig. Dat hoor je ook wel aan het luide applaus. Welkom Julian, leuk dat je ook aan tafel zit.
2: Heel leuk.
0: Want jullie gaan iets moois doen in het Concertgebouw, begreep ik.
2: Dat klopt, ja. We gaan 21 november spelen wij in het Concertgebouw. Ja. En dat is met een andere groep waarin ik veel met Djawa speel. Genaamd Caravan. Dat is iets wat ik heb opgezet, maar dat is... Ja, dat is eigenlijk een groep waarin we eigenlijk reizen tussen heel veel verschillende stijlen. Met volksmuziek van verschillende landen. En we spelen met Djawa, dus er zit heel veel Arabische muziek in. Maar we spelen ook met Emmy Storms, zij is een violiste die heel veel Ierse muziek speelt.
0: Ja, maar jullie spelen het programma nu in het Concertgebouw binnenkort, maar ook op allerlei andere plekken zijn jullie te horen.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Dus normaal dan zonder het NBE. Ja. Zonder het Nederlands Blazers allemaal met z'n vieren. En dan spelen we bijvoorbeeld 1 december in de Doelen in Rotterdam. 8 december in, als ik het goed heb, nee, 10 december in Amersfoort, de Lieve Vrouw.
0: Nou, dat is vast ook op allerlei websites te vinden.
2: Ja, is op mijn website te vinden.
0: Oké, dat is heel goed. En dat is, roepen meteen
2: julianschneeman.com.
0: Dan is het allemaal te vinden. Maar hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
2: Hoe hebben wij elkaar... Nou, dat mag Djawa vertellen. Ja.
1: Oké. Dus ik had een... Ik was op een project van Nederlands Blazers Ensemble in 2015. En die Ask Best Als Niet Best heet. En Julian heeft een liedje voor mij gearrangeerd.
0: Ja?
1: En toen... heeft hij mij gevraagd voor die caravan project. En sinds 1 jaar, vorige november, hebben wij samen gerepeteerd voor caravan, voor zijn nieuwe moeilijke stukken.
0: Ja, zijn ze moeilijk?
1: Ja, ze zijn wel moeilijk, maar ja, ook heel mooi.
0: Okay.
1: Ja.
0: En wat is er moeilijk aan?
1: Oh.
0: Zijn het de noten of is het de sfeer? Wat is het?
1: Nee, voor mij het is een heel andere sfeer. Want ik heb altijd met Arabische mensen gespeeld, Arabische instrumenten. Maar niet echt met heel veel harmonie. Dus soms is het ook moeilijk voor mij om die harmonie van piano of van viool te horen. En ook die notatie, soms is het moeilijk
0: om te lezen.
1: Ja, met paar koorden en zo. Maar we vinden uiteindelijk altijd een manier om met samen te spelen. Ja. En het is heel leuk voor mij om met hun te spelen. En we hebben gerepeteerd sinds 1 november. Vorig jaar. En daarna had ik een concert met mijn trio. En toen dacht ik, oké, ik wil een paar stukken op een andere manier doen. Om te proberen. Niet alleen oud, kanon of percussie, maar ook met andere instrumenten.
0: Yeah.
1: En toen heb ik Julian en Camille gevraagd om mee te spelen. En zij hebben eigenlijk dit liedje en die laatste liedje die we gaan spelen gearrangeerd. En zij hebben mij geholpen met alles voor het concert. En toen hadden wij een concert in Splendor. Dus dat was de eerste keer dat we samen hebben gespeeld. En dit is de tweede.
0: Nou, kijk.
1: Ja.
0: Ja. Leuk. Julian, waarom vind je het zo belangrijk om zoiets als dat ensemble met Caravan, om dat op te zetten? Wat drijft jou?
2: Ja, eigenlijk, wat drijft mij persoonlijk is gewoon dat ik het zelf heel leuk vind om te doen.
0: En dat wat vind je dan leuk?
2: Ja, wat ik leuk vind is dat je echt iets nieuws leert door met iemand te spelen die uit een hele andere achtergrond komt dan ik, bijvoorbeeld. En dat blijft heel fris voor mij. En ik denk ook voor Zara, want zij nodigt mij ook weer uit. Het is heel leuk voor ons allebei om van elkaar te leren en naar elkaar te luisteren.
0: En dus samen eigenlijk weer een soort nieuwe wereld te scheppen. Ja. Ja. Zeg ik dat goed? Ja?
1: Ja.
0: Ja. Nou, al met al, dit gaan jullie doen op... ik ga nog even spieken. Op 21 november om 7:15 in de kleine zaal van het Concertgebouw. Meer informatie op jouw website. Jullie gaan nu met elkaar nog een heel mooi lang stuk spelen, geloof ik.
1: Ja, er komt eerst een solo van Shazza en dan die laatste nummer met elkaar.
0: En dat het solo nummer, wil je daar nog iets over zeggen?
1: Shazza, wil je iets...
0: Wil jij daar nog iets over zeggen, Shazza?
1: Want tot nu weet ik niet wat ze gaat spelen eigenlijk.
0: Oh, je weet het niet. Is het een improvisatie of is het wel een...
3: Nee, het is een
0: Een Turks stuk, ja. Oké. Okay. Nou, ik denk dat is misschien al genoeg informatie, Zaza. Of wil je nog... Ja. Oké, dat is genoeg. Jij wil gewoon spelen, ik hoor het al. Ja. Heel erg bedankt, jongens. Ga lekker ook weer naar jullie eigen plek. Want dan gaan we zo meteen luisteren naar de kanoen.

En dat was Shaza Manla op de kanoen. En voor we naar het laatste nummer gaan, wil ik u nog twee tips geven voor andere wereldmuziekconcerten. Op zondag 26 november 2017 van 14:00 PM tot 16:30 PM vindt in het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam het Matinée Marocaine concert plaats. Met Nabil Amaan, Khalid Benani en het Ahedaf kwartet. En op zaterdag 2 december is Chantel en Bukovina Club Orchestra in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Acoustic Roots. Een programma van de Concertzender. De techniek was in handen van Hans Meerman en Benno Wormgoor. De presentatie Pauline Verburg. En ik wil Robert Loeber van de Cargador hartelijk danken voor de PA van vandaag. Volgende maand is er geen live Acoustic Roots, maar is er een terugblik van de opnames in 2017. En dan gaan we nu nog één keer luisteren naar Trio Cassion and Friends.

We begonnen deze zwervende microfoon met een nummer van Siti Moharram, de achterkleindochter is dat, van de moeder van Taraab. Ik heb het over zangeres Siti Binti Saad. En de opname was afkomstig van een dit jaar verschenen album, waarop de Taraab op een eigentijdse wijze vorm krijgt. Het is een van de bijzondere en mooie platen die, ondanks alles, in 2020 zijn verschenen. En uit de beperkte oogst van veld en historische uitgaven hebben we er een aantal bij elkaar gesprokkeld. Als het gaat om veldopnames spant het label SWP Records ongetwijfeld de kroon, met een prachtige en alom geprezen uitgave van een pak cd's met opname die Michael Beard in de loop der jaren in Zambia heeft gemaakt. U hoort twee nummers van de box Luangwa to Livingstone.

Durf bijna niet te klappen. Zo prachtig vinden wij het. Taksim, from the CD Quattro con Quattro, ook op de oud.

Karim Baghili is onze gast vandaag in de Acoustic Roots. Hij bespeelde de oud en nu heeft hij snel weer een gitaar gegrepen. Want hij gaat nu iets spelen, ook van zijn nieuwste cd, Kali City. En het heet Downtown.

Douar. En we kunnen er maar geen genoeg van krijgen van onze eigen Karim Baghili. Gelukkig is het uur nog niet voorbij. Hij gaat gewoon lekker verder met Silent Stories.

0: Thank you very much, Karim Baghili. Ik kan vertellen dat wie hem live wil zien en horen op vrijdag 25 april naar Brussel kan gaan. Daar speelt hij op het Internationaal Gitaarfestival. You're playing on the Brussels International Guitar Festival on the 25th of April. Huh?
1: Yes,
0: exactly. But it says the Karim Baghili Sextet.
1: Yes.
0: You play actually, with?
1: With the musician that played on my... on Leah and Cash, which is not the last CD, but the CD before.
0: Aha.
1: So we still play together.
0: You still play together?
1: Yes, sure. Ah.
0: And the day after that, Saturday 26th.
1: Big day.
0: You play with Le Trio Joubran in Huy.
1: Yes, it's not far from Luik in Belgium.
0: So we don't have to go as far as Brussels, but we can also see you in Huy. And there you play with Le Trio Joubran, like on Cali City.
1: Mm-hmm. Exactly.
0: It was very nice to have you here.
1: Thank you.
0: You're going to play one more song, Le Manoir. Mm-hmm. What's it about?
1: Le Manoir, it's a very big house where maybe you can find some ghosts or, you know, something like that.
0: Spooky.
1: Yeah.
0: What's the idea behind that?
1: Well, I don't know. It's just that when I composed it, I saw that strange house... Mm. With no light inside and...
0: No light inside. And ghosts.
1: Maybe, I don't know.
0: And where is that house?
1: I don't want to know.
0: Okay, then we don't want to know. Thank you so much, Karim Baghili.
1: Thanks a lot to you.
0: Dit was bijna Acoustic Roots. U heeft er nog eentje te goed, Le Manoir. En het gaat over een huis met geesten en waar het is. Dat weet hij niet. Dat wil hij niet weten en dat willen wij ook niet. Over 2 weken is Acoustic Roots er weer en we zijn er trots op dat dan te gast is de man die door de jury van de VPRO Boy Edgar Prijs een muzikale avonturier wordt genoemd. En het gaat dan inderdaad om jazzviolist-componist Oene van Geel. Hij is bij ons over 2 weken op vrijdag 18 april. Alle reden om weer te luisteren, lijkt mij. En dan nu, zoals beloofd, onze gast Karim Baghili. Hij speelt Le Manoir.

Welkom bij de Concertzender. In ons programma Wereldmineralen, muziek uit Nederland, Kaapverdië en Mali. Eind september presenteerde No Blues hun nieuwe dubbel-cd, Kind of No Blues, tijdens een feestelijke voorstelling in het Burgerweeshuis in Deventer. De cd's zijn opgenomen door zangeres en sound engineer Ankie Keultjes. De eerste cd bevat bekende live-opnames. De tweede is opgenomen in de studio en laat een nieuwe kant van No Blues zien. Er zijn gastoptredens van diverse muzikanten en dichters. Van deze studio-cd hoort u de volgende nummers. Edith Night Trip, waarin Martijn Sohier meespeelt op trombone. Het tweede nummer, Go On, daarop hoort u Morad Kouri op viool. En in Jij Mooi, voor Evelyn, leest Vrouwkje Tuinman twee van haar gedichten voor. Het stringkwartet Quenetique is te horen in Bow. Alle muziek is gecomponeerd door No Blues.

Jij ziet goed uit vandaag. De man van de griesmeelpannenkoeken zegt iets tegen mij. De man, de bakker. Ik heb hem niet verstaan. Verdiept in het vooruitzicht van mijn volle maag. Veilig, vol. Hij zegt het nogmaals en ik schaam me. Je laat niet iemand twee keer zeggen, jij ziet goed uit. Hij zegt, ik mooi. Dat verstaan. Zou hij weten, hij is de eerste die tegen mij praat vandaag. Nooit spreken met volle mond, dat het de derde pannenkoek is deze week. Hij vraagt of ik getrouwd ben.

'Ochtends breek ik een wijnglas. Ik zeg één, ik bedoel mijn. Ik heb één wijnglas. Had één. Alles is verschoven sinds ik ben verloren. Sinds mijn orde van achter het vertrek aan alles ruimen, sporen wissen, niet meer werkt. Nu spaar ik stukjes hem. De mens is een verzamelaar. Ik ben. En wat ik niet vastleg, is niet gebeurd. Ik wil dat alles is gebeurd. Ik vind. 'S middags vind ik een hemd, een as onder mijn boekenkast, haartjes van zijn borst en baard, een bonnetje van de muziek, lege flessen, alles leg ik in bed. Bij nader inzien toch een doos. En 's avonds nog mijn portglas gebroken. Niet één, maar mijn, nu geen.

Dat waren vier nummers van No Blues van hun laatste dubbel-cd Kind of No Blues. We gaan verder met vijf nummers van de cd Iva van Dino Santiago. Dino is geboren in Portugal uit Kaapverdische ouders. Hij begon zijn zangcarrière al jong als zanger in kerkkoren. Daarna kreeg hij bekendheid in de groep New Soul Family. Voor de cd Iva gaat hij terug naar zijn African roots. Hij zingt Afrikaanse creoolmuziek die hij combineert met de Portugese fado. Iva is een opmerkelijk muzikaal album. De melodieuze, warme stem van Dino wordt ondersteund door goede muzikanten. U hoort onder andere zangeres Sarah Tavares in het eerste nummer Nos Tradición dat zij tevens arrangeerde. De nummers vindt u natuurlijk op onze speellijst en dan gaat u naar de site concertzender.nl.

by you. I am. Eu acho que é caro sim, meu avô. André,

Dit was Dino de Santiago met muziek van het album Eva. Vieux Farcatouré heeft een nieuw album, Mon Pays. En het is opgenomen als een ode aan zijn thuisland Mali. Met de muziek wil hij de wereld wijzen op de schoonheid van het land en de muzikale cultuur. En dit land werd natuurlijk onlangs bedreigd door een terreuraanval. Mon Pays is voornamelijk akoestisch opgenomen. Vieux was geïnspireerd door zijn werk met de Israëlische pianist en zanger Idan Reichel. Onlangs heeft hij met hem een album opgenomen en hij trad met hem in ons land op in diverse theaters. Op twee nummers van dit album, Future and Peace, is Sidiki Diabaté op cora te horen, die Touré's spectaculaire gitaarwerk heel goed aanvult. Voor de volledige speellijst, concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Carolien Kleijren.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komende uur Mariama. We zenden uit vanuit het muziekmakerscentrum Music U in Amsterdam. Wilt u informatie over de programma's die wij gaan uitzenden en ook de wijze waarop u vriend kunt worden van de Concertzender? Dan vindt u dat allemaal op onze website concertzender.nl.

Welkom bij Mariama, een nieuwe aflevering. We openen dit programma met Sorrow, Tears and Blood van de Nigeriaanse artiest Fela Kuti. Deze maand is het 14 jaar geleden dat Fela Kuti, de controversiële schepper van de Afrobeat, is overleden. Zowel Afrikaanse als Westerse stijlen vormden een inspiratiebron voor zijn muziek. Een bezoek aan de Verenigde Staten in de jaren 60 bracht Fela in contact met funk en jazz, die daarna een prominente plaats in zijn muziek kregen. Zijn plaatopnames waren vaak marathon jams gebaseerd op een onverwoestbare groove waaroverheen Fela naar hartelust zong en soleerde op zijn sax. Fela Kuti hernoemde zijn band regelmatig. Zijn laatste band, Egypt 80, bestond uit maar liefst 80 muzikanten. Zijn tours brachten een belangrijke bijdrage aan acceptatie en bekendwording van de Afrikaanse ritmes en cultuur. Zijn plaatopnames waren vaak marathon jams gebaseerd op een onverwoestbare groove waaroverheen Fela naar hartelust zong en soleerde op zijn sax. Fela Kuti hernoemde zijn band regelmatig. Zijn laatste band, Egypt 80, bestond uit maar liefst 80 muzikanten. Zijn tours brachten een belangrijke bijdrage aan acceptatie en bekendwording van de Afrikaanse ritmes en cultuur. Wie vers

حبيبي حياتي انت لا عمري انت وعيوني انت ما انت حبيبي حياتي

Dat waren een aantal tracks van de dubbel CD Habibi, Classics and Collaborations van Natasha Atlas. Vervolgens de Algerijnse singer-songwriter Souad Massi. Hoewel Souad nu in Parijs woont, is ze haar geboorteland niet vergeten. Ze gebruikte Europese vrijheid van expressie om het dagelijks leven in Algerije accuraat te bezingen en maakte bij gebruik van folk- en popritmes. Van haar CD Souad Massi, de Definitive Collection, hoort u achtereenvolgens Gemma, Raoui, Nekre Ekjelt, allereerst Bladi.

Dat was de Algerijnse zangeres Souad Massi met Nekre El Kelt. Als laatste cd in dit programma Wereldmineralen bij de Concertzender, de groep Lam de Fok en de cd Cor de Por uit 2006. Lam de Fok, of The Hook of Fire, is een band uit Valencia. De kern van de groep wordt gevormd door zangeres Mara Aranda en door Efren Lopez, die de diverse snaarinstrumenten bespeelt. Ze schreven ook de muziek en leiden de band. De muziek is gebaseerd op de traditie rond de Middellandse Zee en wordt gemengd met invloeden uit Middeleeuwen, Midden-Oosten en ook met Oost-Mediterrane muziek. Daarbij maken ze gebruik van traditionele instrumenten. De volledige speellijst van dit uur vindt u op onze website concertzender.nl en dan kunt u doorklikken naar Wereldmineralen. Dit programma werd samengesteld door Caroline Claire en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek in Rotterdam.

Vond u dit een mooi programma? U kunt deze, samen met nog duizenden andere programma's, nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

Dag luisteraars, welkom bij de Zwervende Microfoon. En vandaag besteden we aandacht aan de muziek van de Wagogo. Dat is de inheemse Bantu-bevolkingsgroep uit het hart van Tanzania. En dan heb ik het voornamelijk over de provincie Dodoma. De Wagogo kennen een rijke orale traditie waarin dans en muziek een centrale rol spelen. De muziek heeft vooral bekendheid gekregen door de hypnotiserende meerstemmige zangpartijen die bij diverse sociale gebeurtenissen, denk aan oogst, besnijdenis en gewoon ter vermaak, ten gehore worden gebracht. Naast percussie kan de zang worden begeleid door een lamellofoon, de ilimba of de kleinere chilimba, dan wel de zezé-viool. Eerst hoort u drie historische veldopnamen die Hugh Tracy in de jaren 50 maakte bij de Wagogo. Een gevarieerd patroon van drumritmes, gespeeld door in een kring opgestelde groep vrouwen, en verder twee stichtelijke liederen begeleid door de Ilimbia duimpiano. Je moet hard werken, alleen met zweten kun je rijkdom verwerven. Zo luidt de moraal van het eerste lied.

0: Obrigado, irmão.
1: Obrigado, irmão.

We gaan verder met een flink aantal fraaie veldopnames, zoals geregistreerd door muzikoloog Paolo Vallejo uit de jaren 1996-1998 en hij maakte ze voor het Franse Okora-label. Het zijn afwisselend oogst, initiatie en pure entertainmentliederen waarin de transachtige polyfonie weer centraal staat.

U hebt geluisterd naar muziek uit Turkije, Tunesië, Senegal en Mali. In deze aflevering van Wereld Mineralen, die voor de Concertzender werd samengesteld door Oscar Persson. En wilt u meer weten over dit programma? Kijk dan even in de gids op concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live. Op 12 januari 2012 trad de groep Blind Note op in het Bimhuis in Amsterdam. Hoe luistert een blinde naar muziek? Intenser? Scherper? De ziende mens tast hierover in het duister. In België besloot men onlangs het muziekproject Blind Note te ontwikkelen. Een concertserie waarbij het publiek doelbewust in een verduisterde zaal wordt blootgesteld aan muziek van verschillende continenten en culturen. Visuele vooroordelen vallen weg. De oren worden optimaal gespitst. Tijdens het concert wordt de zaal steeds een tintje lichter en maakt de duisternis uiteindelijk plaats voor het licht. Blind Note heeft inmiddels een cd uitgebracht met dezelfde naam en deze werd door het wereldmuziektijdschrift Songlines uitgeroepen tot een van de beste 10 cd's van het afgelopen jaar. De opbrengst van cd en concerten is voor blinde kinderen in Afrika, die door een relatief eenvoudige operatie het licht in de ogen kunnen terugkrijgen. Blind Note is gevormd uit bekende wereldmuzikanten die allemaal in België wonen, die uiteenlopende muziekgenres spelen en allemaal al bekend zijn op hun eigen muzikale terrein. De Armenier Vardan Hovhannisyan speelt doedoek, de Malagassische zangeres Talike zingt hartverwarmend en Malik Pate Sow zingt aangrijpende bluesy liederen, zichzelf begeleidend op de oeroude hodu, een luidachtig instrument. Voeg daaraan toe Karim Baghili zang, gitaar en luid, Emre Gültekin zang en saz en Osvaldo Hernandez zang en percussie. En u hoort dan wel een heel bijzonder geluid. Hier is Blind Note.

probleemloos. Nu een live-opname van Ecce alla Medida. Daarna twee korte traditionele Ladino-nummers, gevolgd door twee eigen stukken van Yasmin, waarin het flamenco-idioom dominant aanwezig is.

0: estás.
1: Echa la medida de mis noches.

Yeah.

Dit is De Concertzender. We sluiten dit programma over Jasmin Levy af zoals we zijn begonnen, namelijk met een nummer van haar eerste cd Romance en Jasmin. Ze zingt Porqué Orage Blanca Niña tijdens een live optreden in het KIT in Amsterdam. Helaas is het KIT gesloten en dus eigenlijk een historische opname. Zoals gebruikelijk kunt u alle gegevens over de gespeelde muziek terugvinden op onze website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek in Rotterdam. Porqué Orage Blanca Niña en daarvoor het instrumentale La Serena.

Welkom bij een nieuwe aflevering van De Vrije Radicalen. U kunt het komende uur gaan luisteren naar een groot deel van de wereldmuziekmix die staat op het album Street Dreams and Memories. De stukken zijn gecomponeerd door Michel Banabila en geremixed door Peter van Koten. Streets, Dreams and Memories is in 2010 verschenen op Tapu Records. Het album bestaat uit stukken die zijn gemaakt in de periode tussen 1998 en 2010. Banabila werkte hierbij regelmatig samen met gastmuzikanten als Mehmet Polat, Anton Goudsmit, Frans Friedrich en Erik Vloeimans.

0: What?
1: You mean where the...
2: Which the...
3: Is it wrong or not?

that.

Zonder.

We cannot stay here. The exit is blocked.

U heeft geluisterd naar een groot deel van het album Streets, Dreams and Memories van Michel Banabila. Kijk voor de speellijst en meer informatie over deze Vrije Radicalen op www.concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Hessel Veldman. En de Vrije Radicalen worden u tevens aangeboden door MuziekQ, onze zenderlocatie in Amsterdam. En vergeet niet vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u...

Vanuit Music Cue, het muziekmakerscentrum van Amsterdam, is dit de concertzender met het programma Mariama. Vandaag een uurtje afro, de nieuwe sound die eind jaren 60, begin jaren 70 ontstond in West-Afrika. Afrobeat, afro-rock, afro-funk. Het was de muziek van de rebelse jeugd waarin een sterk zwart zelfbewustzijn doorklonk. U hoorde zojuist La Trompeta Loca van Waganda, Kenia. Maar ondanks de groepsnaam en de muziek komt deze groep niet uit Afrika, maar uit Colombia. Inderdaad, afro was ook aan de andere kant van de oceaan populair. We gaan verder nu wel met muziek uit Afrika, uit Ghana.

0: U luistert naar Mariama, een programma van de Concertzender. Via Orchestre Lisanka, Gnonas Pedro en Orchestre Polyritmo zijn we alweer aangekomen bij het laatste blok dat gewijd is aan Nigeria. De volledige speellijst is natuurlijk te vinden op onze website www.concertzender.nl.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Deze uitzending werd samengesteld door Francis de Souza. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar mariama@concertzender.nl. Op onze website www.concertzender.nl kunt u alle gegevens over de gedraaide muziek en de muzikanten vinden. U kunt daar trouwens ook terecht als u ons wilt steunen. Op onze website vindt u alle.
1: Discover. Een zoektocht van de Concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
2: Dit is de Concertzender. U gaat luisteren naar een nieuwe aflevering van het programma Discover, waarin we onbekende of lang vergeten pareltjes uit de platenkast van bekende, maar ook van onbekende muziekliefhebbers laten horen. Welkom, luisteraars. In deze editie een bijzonder album dat werd aangedragen door muziekjournalist en radioman Hubert van Hoof. Hij was een van de eerste die rootsmuziek op de landelijke Hilversumse radio liet horen. Inmiddels is hij verbonden aan het Limburgse L1. Daar verzorgt Van Hoof elke zaterdagmiddag van 4 tot 7 uur en donderdags van 8 tot 10 uur 's avonds een vast programma Hubert on the Air. Die programma's zijn, net als onze concertzenderprogramma's, te beluisteren via de website en on demand. Hubert on the Air vindt u op l1.nl. Het keuzemeesterwerk van Hubert van Hoof is Diversion Volume 2 van The Untanks and Brighthouse and Restric Brass Band.

Dit waren The King of Rome en Crimson Grange Explosion uit het album Diversions Volume 2. The Unthanks werkten op dit live opgenomen album met Brickhouse en Restric Brass Band. Centraal in de uit Northumberland afkomstige formatie staan de zussen Becky en Rachel Unthank. Oorspronkelijk heette de in 2004 opgerichte groep Rachel Unthank en de Wintersad. In het begin werd vooral sterk op de Britse folktraditie geleund. Maar na het vertrek van onder meer Belinda O'Hooley en Jackie Oates werd de muziek eclectisch. De Ierse vocalisten, de Ierse violiste Niova Keegan, producer-pianist Adrian McNally en drummer Chris Price waren de vervangers. Een tweede blok uit Diversion Volume 2. We beginnen met een vrij onbekend lied van de Schot Ewan McCall.

Diversion Volume 2, Het Pareltje van Hubert van Hoof, is een live album met een speelduur die de 60 minuten ruim overschrijdt. Daarom hebben we een keuze uit de nummers moeten maken en wat geknipt in het applaus. Van Hoof motiveert zijn keuze met: ik kies deze plaat omdat je die nooit op de Nederlandse radio zult horen. Het is niet passend in welk format dan ook. Zogenaamd niet populair, te folky, raar en dan ook nog met een brassband. Het is een tegenwicht voor al die zogenaamde zangeressen, die klonen van Adele, Aretha of Lady Gaga in The Voice of Holland of The X Factor. Deze Becky en Rachel laten het tegendeel horen, de kracht van de eenvoud. Ingetogen, soms prachtig unisono tegen een weldadige achtergrond van mooie blazers. Zonder dichtgemetselde drumbeats, ingeblikte strijkers of computergestuurde effecten. Dit is puur natuur. En het gaat ook nog ergens over. Wat wil je nog meer? Aldus Hubert van Hoof.

We sluiten deze aflevering van Discover af met Diversions Volume 2 van The Unthanks en Brickhouse en de Restric Brass Band. Met twee laatste songs. Het juweeltje uit de platenkast was deze keer de keuze van Hubert van Hoof. De resterende tijd wordt gevuld met een gedeelte uit de instrumentele track Grassford. Discover werd samengesteld door Marius Roeting. Techniek was in handen van Jorrit Jan Nissink en mijn naam is Louis Teurig.

Apple, moet u wel even naar Mariama zoeken en daar klikt u dan verder. U kunt ook reacties geven naar ons programma mariama@concertzender.nl. En als u dan toch bezig bent met internet, kijkt u dan, en onze site natuurlijk, kijkt u dan ook even naar de manier waarop u vriend kunt worden om ons te steunen. U kunt namelijk vriend worden van de Concertzender en dan kunnen wij door blijven gaan met het maken van onze programma's. Hard nodig en u bent van harte welkom. Allemaal dus op concertzender.nl. Samen.

U luistert naar het programma van de Concertzender vanuit Muziekmakercentrum Music U in Amsterdam. Met in het komend anderhalf uur Concertzender Live. En dat betekent dus weer eigen opname van de Concertzender. Dit keer een opname gemaakt van Hun Huur Tu, een groep uit Tuva, een gebied tussen Siberië en Mongolië. Het concert is opgenomen op 1 april 2011 in Raza in Utrecht. Hun Huur Tu laat boventoonzang of keelzang horen. En dat is een vorm van zingen waarbij de leden van de groep hun strottenhoofd, lippen en tong op een speciale manier gebruiken. Eén zanger kan met zijn stem meerdere tonen voortbrengen, waardoor je in een geheel andere wereld waant. De groep is expert in het toepassen van deze techniek en ze gebruiken daarbij traditionele Tuvaanse instrumenten zoals de igil, komus, dospulur en dungur. De igil is een vedel met twee snaren, gemaakt van paardenhaar. De dospulur is een tweesnarige luit en die wordt gebruikt voor het begeleiden van kumei-liederen. En de dungur is een shamaandrum. Kumei is een algemene naam voor boventoonzang en ook de benaming voor de middelste stijl van boventoonzang. Hun Huur Tu maakte de laatste jaren selectief gebruik van westerse instrumenten zoals de gitaar. En de groep werd wereldberoemd door hun werk met Frank Zappa. In het begin van de jaren 90 was dat. De bezetting is als volgt. Kaygal Ul, Kovalik, zang, boventoonzang en igil. Sayan Bappa, Tushpur, gitaar, igil en ook boventoonzang. Radik Tjuljush, zang en igil. Alexei Sariglar, traditionele percussie, zang en ook boventoonzang en igil. Hier volgt het concert, opgenomen zoals gezegd op 1 april 2011 in Raza in Utrecht, van Hun Huur Tu.

0: 累。
1: Thank you.

U luisterde naar de boventoonzanggroep Hun Hoer Tu uit Mongolië met een opname die de concertende maakte van het concert dat plaatsvond op 1 april 2011 in Raza, Utrecht. En de opnametechnicus was daar Wijnand de Groot, geproduceerd werd het door Martijn Gomez. En omdat we nog tijd over hebben, laten wij u nog een aantal nummers horen van opnames die zijn gemaakt tijdens het Roaring Hooves 2004 in Mongolië. Dit festival vindt jaarlijks plaats in Ulaanbaatar en op verschillende locaties in de Gobi-woestijn. De opnames die wij laten horen zijn in 2004 opgenomen. En hoewel er zowel westerse als traditionele muziek wordt gespeeld, hebben wij de traditionele muziek uit Mongolië geselecteerd. Voor u. De namen van de verschillende groepen die kunt u overigens vinden op de speellijst www.concertzender.nl. En de techniek van deze opname werd verzorgd door Marco Citliani.

Kastingrio, Andrej, Norweus, Heim.

En het was ter aanvulling dus een opname die gemaakt werd in 2004. Dan hebben we nog een aanvulling op het programma, tot het volgende programma. Het wordt ook traditioneel Mongoolse muziek door Blue Sky op traditionele instrumenten.

Dit is de concertzender met het programma Mariama. Een programma met nieuwe en ook mooie oude Afrikaanse muziek. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En we hebben heel veel te draaien, dus we gaan ook heel snel beginnen. En we beginnen met Candia Kouyaté.

Koala Bumba van zangeres Kandia Kouyaté uit Mali. En zij is in haar geboorteland een hele beroemde zangeres. Zij heeft daar de prestigieuze titel van Negara. En dat betekent een zangeres met koninklijke uitstraling. Ze heeft een andere bijnaam, La Dangereuse, de gevaarlijke. Ze bezit een geweldige stem en was in de jaren 80 bijzonder actief. Maakte heel veel cassettes, een paar cd's. Maar in 2004 werd ze getroffen door een hersenbloeding en haar herstel was bijzonder lang. Op een gegeven moment was ze hersteld en toen beschouwde ze zichzelf eigenlijk als gepensioneerd. Maar er was een Senegalese producer, Ibrahim Sila, die wilde nog per se één cd met haar maken. En het is deze cd geworden, die heet Renaissance, oftewel Wedergeboorte. De stem van Kandia is wat lager dan voorheen, maar ze zingt nog steeds prachtig. CD is onlangs verschenen. Het enige trieste bijkomstigheid is dat de producer van de CD is voortijdig overleden. Dus Ibrahim Sila, zo heette hij, heeft de presentatie van deze CD niet meer meegemaakt. Straks nog meer nummers van Kandia Kouyaté, maar eerst naar Thomas Mapfumo.

zit je goed.

Abibashie van Feu Farkatoure en Julia Easterlin. Feu Farkatoure is denk ik wel bekend, de zoon van Ali Farkatoure. En dat was weer de koning van de Desert Blues uit Mali. Julia Easterlin had ik zelf ook nog nooit van gehoord. Is een Amerikaanse singer-songwriter en die ontmoette Feu Farkatoure in 2014 in New York. Ze gingen wat opnames maken en voordat ze het wisten hadden ze eigenlijk een cd uitgebracht. En dat, die cd die heet Tourist. Dit was eigenlijk het leukste nummer, want verder ben ik eerlijk gezegd niet zo heel erg enthousiast over deze samenwerking. Maar Feu Farka die staat bij mij toch nog wel steeds hoog aangeschreven en dit nummer was zeker de moeite waard. Van Feu Farka uit Mali gaan we over naar een beroemde Falia-speler uit Madagaskar en zijn naam is Rajeri.

twee nummers van de nieuwe cd van Rajiri uit Madagaskar. De cd heet trouwens Bedia en de nummers waar je naar luisterde heten Mijali, dat hoorde je zojuist, en daarvoor Bejai. En Rajiri is een virtuoos bespeler van de Falia. En een Falia is een soort harp, die is gemaakt van bamboe en de klank lijkt inderdaad erg veel op een harp, dus hij wordt ook wel de harp van Madagaskar genoemd. Falia die verloor, voordat hij 1 jaar oud was, verloor hij al een vinger. En dat weer hield hem er niet van om toch uiteindelijk muzikant te worden. Ik heb de man 1 keer zien spelen. Het is zeer virtuoos wat hij doet. Heel snel, heel bewegelijk. En het is een hele mooie cd ook geworden, deze Bedia van Rajiri. Goed, Madagaskar gaan we verlaten en we gaan naar Senegal. Maar wel het Senegal van de jaren 70.

0: Afrika van Orchestre GMI. En dat staat voor Groupement Mobile d'Intervention. En daarvoor de groep Van Gogh met het nummer Mariama. Hey, die titel komt ons bekend voor. Het staat allemaal op een verzamel-cd die heet Senegal 70. En het is uitgebracht op het Duitse Analog Africa. Die brengen alleen maar muziek uit Afrika uit de jaren 60 en 70 uit. En het liefst ook nog obscuur. En dit was zeker obscuur, maar ook heel erg de moeite waard. Senegal 70, zo heet deze verzamel-cd. Aan het begin van het programma draaiden we al een nummer van de nieuwe cd van Kandia Koyate. Een hele mooie cd, Renaissance heet die. En we gaan nu nog twee nummers draaien van deze fantastische zangeres.
1: Yeah, Mali! Nyangka Mali Bafasaye! Ah, Yerema Horonya!

hoorde twee nummers van Chiwoniso van de cd Rebel Woman uit 2008. Chiwoniso's vader was de beroemde mbira-speler Dumisani Marere. Marere doseerde muziek in Amerika en Zimbabwe en componeerde voor de mbira, oftewel duimpiano. Het stuk Tjembere de Musango werd ook door Chiwoniso graag gespeeld. U kunt later naar twee versies hiervan luisteren. Eerst die van Dumisani en dan van Chiwoniso. Maar nu eerst twee nummers van Dumisani Marere en Epat Muguru. Gimutunkura en Tjembere de Musango van de cd Shona Spirit.

Eind jaren 90 sloot Chiwaniso zich aan bij de band The Storm van gitarist Andy Brown. Hiermee trouwde ze later en van hem kreeg ze 2 kinderen. Andy Brown overleed vorig jaar, ook al onverwacht. Van hem en The Storm hoort u het nummer Nasitakura. Maar nu eerst Rebel Woman van het album Timeless.

We zijn aan het eind gekomen van dit programma Wereldmineralen, dat geheel gewijd was aan de onlangs overleden Zimbabwaanse zangeres Chiwaniso. Tot slot kunt u luisteren naar het nummer Mai. Voor de volledige speellijst gaat u naar concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Suzanne van der Pol.

0: Discover, een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: Welkom bij Discover, waarin we opnieuw een meesterwerk voorstellen. Dit te weinig gekende of beminde pareltje uit de muziekgeschiedenis wordt gekozen door een actief persoon in de muziekwereld. In deze uitzending presenteren we de keuze van zangeres en harpiste Jopie Jonkers. In de jaren 70 begon de Brabantse Jopie Jonkers in de Keltische volkgroep Dieder, waarmee ze één album maakte. Al snel ontwikkelde ze zich als zangeres en won ooit de Baccara-beker, een prestigieus competitiefestival in de jaren 80 en 90 in het Belgische Knokke. De muzikale wegen van Jonkers verplaatsten zich echter westwaarts naar het Zuid-Amerikaanse continent. Er werd een Zuid-Amerikaanse harp aangeschaft en Jonkers begon tango's, milonga's, zamba's etc. te spelen en te zingen. Intussen is ze dé autoriteit op het gebied van de Zuid-Amerikaanse harp in de Lage Landen en speelde onder meer met de legendarische Alfredo Marcucci, Juan Massondo en Koen de Kouter. We introduceren Jonkers met een nummer uit haar laatste cd, Palomita Viajera. Hierop hoort u haar als zangeres, begeleid door Marcucci op bandoneon en de Kouter en Massondo op gitaar.

En dat is dus Joopie Jonkers. En nu volgt haar persoonlijk juweeltje uit haar platenkast. Een cd genaamd Atahualpa Yupanqui, La Paloma Enamorada. Van de Argentijnse gitarist Roberto Aucel. Hij nam deze cd op in 2008 als een eerbetoon aan de grote Argentijnse zanger, gitarist en componist Yupanqui. Ook voor Jonkers is deze Yupanqui een voorbeeld. Ik hou veel van de muziek van Atahualpa Yupanqui, zowel van zijn melodieën, zijn teksten als zijn ritmes. Hij gebruikt traditionele Argentijnse ritmes en zijn teksten zijn werkelijk prachtig poëtisch, diep menselijk, zonder vals sentiment, zegt ze daarover. De cd van Aucel is echter geheel instrumentaal. Over de openingstrek El Tulumbano vertelt ze: hier valt de dikke, ronde toon van Roberto Aucel op. Slechts één gitaar, maar zo'n vol geluid. Heel energiek en aanstekelijk gespeeld. We luisteren naar een eerste deel van de cd met Roberto Aucel.

U luistert naar de cd Atahualpa Yupanqui, La Paloma Enamorada van Roberto Aucel. Het pareltje uit de platenkast van Jopie Jonkers. Over het zojuist gedraaide nummer vertelt ze een chacarera, mijn absoluut favoriete stuk van deze cd. Een zalig ritme dat nooit verveelt. Roberto Aucel heeft er een magnifieke bewerking van gemaakt, met veel onverwachte variaties in de harmonieën. Het afgelopen jaar ben ik in Nederland naar een concert van hem geweest. Ook live is hij ongelooflijk en tegelijkertijd heel bescheiden. Na afloop heb ik hem kort gesproken en vroeg hem of hij ook andere cd's bij zich had om te verkopen. Die was hij vergeten. Ja, verstrooide muzikant. Hier een tweede blok van 5 nummers met muziek van de cd. De titels en de bijbehorende informatie kunt u terugvinden op onze website concertzender.nl.

U luistert naar de gitarist Roberto Aucel. Het vierde nummer in het nu volgende blokje van vijf van de cd Atualpa Yupanqui, La Paloma Enamorada, is getiteld Joran Las Ramas del Viento. Het is een viadala, legt Jonkers uit. Een viadala is een van oorsprong gezongen melodie, eventueel begeleid met ritmeinstrument. En ze kent het werk goed, want ze nam het zelf ook op haar cd El Garco. Als trio met twee gitaren. Massondo en de Kouter speelden toen en de harp van Jonkers. Het werd gespeeld vanaf een partituur van Atualpa Yupanqui.

0: U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komend uur Discover. Iedereen heeft in zijn platen- of cd-kast wel zo'n LP of schijf staan waarover hij zich verbaast dat zo weinig mensen dit meesterwerk kennen. Het verborgen juweel in de platenkast, het ontbrekende pareltje uit de muziekgeschiedenis. In deze vernieuwde opzet van Discover duiken we telkens de platenkast in van een meer of minder bekende Nederlander, Nederlandse muziekliefhebber, een muzikant, organisator, journalist, kenner, noemt het maar op. We stoffen dat kroonjuweel af en u kunt er naar luisteren. Voorzien van opmerkingen van de keuzeheer of keuzevrouw. En vandaag is dat Peter Koenen, muzikant. En hij was voorzitter van de Stichting Volksmuziek Nederland. En zijn mening was en is te lezen in enkele gespecialiseerde volksmuziekbladen en op fora. Peter Koenen koos voor Pete Seeger's Song of the USA. Voordat we aan het album toekomen, schetsen we Seeger met een aantal van zijn bekendste werken.
1: Have you heard of a ship called Atlas?

En dat waren een aantal nummers van Pete Seeger. U Turn, Turn, Turn, je herkende het waarschijnlijk wel. En Where Have All the Flowers Gone zat daarvoor. Dan even kijken. Onder meer het lied dus van de compaan Woody Guthrie. Heeft u ook gehoord. Het is een grote hit met de Weavers. En dus bekende eigen composities of bewerkingen. Peter Koenen zegt over zijn keuze LP Songs of the USA het volgende. Het betreft een concert in Engeland uit 1959. Ik kocht deze LP in december 1965, kort nadat de plaat uitkwam. Ik had als 17-jarige via de LP We Shall Overcome net Pete Seeger ontdekt. Maar Songs of the USA was een van de allereerste platen die ik kocht. Ik had zelf nog niet eens een pick-up, maar die hadden we wel op het internaat waar ik toen nog op zat. Het was ook de tijd van mijn kennismaking met de Amerikaanse folk die ik ijverig ging naspelen. Via Pete Seeger ontdekte ik Woody Guthrie. En daarna nog heel veel meer. We gaan luisteren naar de kant A, integraal zelfs, van de LP Songs of the USA.

0: Een heel typisch Piet Seeger concert uit die tijd waarin hij al zijn kunnen tentoonspreidt. Fabuleus banjo-spel, traditionals, ook een paar van buiten de USA. Zijn prachtige 12-snarige gitaar met een soms diepe orgelklank en een paar eigen nummers. Zo karakteriseert Peter Koenen de LP Songs of the USA. Kant 2 begint met een mooie murder ballad, Pretty Polly, een van zijn eerste banjo-tunes die Seeger ooit leerde. De LP wordt besloten met The Bells of Rimini, de enige eigen compositie op deze plaat. En de tekst is van Welshman Idris Davies uit 1927. Het nummer is vaak gecoverd, onder meer door The Byrds. We gaan luisteren naar kant 2.
1: Well, see. First banjo tune almost I ever learned.